0: klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Ons het strome en krumme taartbome. Ons het sangers met name soos Bok. Ons het paaie wat loop tot een windhoek. Een malman met een rooi berei op. Daar's wit bussies wat allemaal so kwaad maak. Een berg soos een tafel en stief. Daar's bafannas, proteas en bokke. And the Noah with a joke up his sleeve. Daar's TV-kanale vir almal. Ons het takeaway hoender met skop. Daar is 11 officiële tale. Ons is klein, maar jy beter pas.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hier sit hier binnen, ek voel het in my bloed. Is dit omdat ek jonker?

jou toe klim. Ek wil rond kan spring, ek wil jou een glimlach bring. In jou rustigheid sal ek stilte vind my skat, plek na plek kan ek by jou kom.

naar die huis toe pad. Dis een donker pad, dis een opdrankpad, dis een dronkaardspad, dis een roerspad en een konkelpad. Aan die huis toe pad, dis een kronkelpad, die huis toe pad.

huis toe pad, is een somber pad, dis een dink en een pijns en een wonderpad, dis een sukkel en beur en een strompelpad, van die huis toe pad, is een kronkelpad, die huis toe pad, is een hartseerpad, dis een enkelpad, dis een zwart leerpad, dis een s'nachts alleen door die moot. Van die huis.

De zon because of you, Jean-André, wat is die uitdraak hier? Lekker stukje gospel, zo vroeg in de morgen. Is amper 15 minuten in Nederland. Tijd van 6, had ik een goeie morgen. Strak om weg en ons maak hem lekker. En maak zeker jullie stampen de chance met alles. Ik zie die boodschappen, kom al dier, bye bye, dankie. Dat jullie zo vinnig is. Zeg meteen aan die broers die zon zal aan huis kijken. Is amper tijd voor de internationale dag. Goeiemorgen.

0: Liefde voor jou, nooit top. Als hij zo'n sebi zaak op de beklaai. Ik weet niet wat hij gedoen het om zo die blikkie te schrijven. Die vrouw in zijn leven. Niet betekent, kom het uit nood uit. En betekent, kom het rarig uit liefde uit. Ik zal het nou niet, ik zal het niet verder moeilijkheid maken. But you never know. You never know. So far, lijkt het voor ons op je paai. Absoluut prachtig hartklop. Ons het niks informatie deurgekryf van enige iets wat erg is nie. So kyk maar net uit. Normale slaggate is nog steeds in werking, dames en heren. So kyk maar net uit vir daai ene en verder die verkeerslichte. Vandag werk hy, morgen werk hy nie. Is a baie weird ding die is daar. Want jy stop een verkeerslig wat jy weet is af. En jy hanteer het soos een vierrichting stop. Jy is nou al in autopilot mode. En as jy opkyk is die licht groen. As jy ook koekerasie, dan moet jy nou vinnig beweeg, want jy het nou nie gekykie, verstaan jy? En it's true that, man. Like, kies nou, reg of nie regie, dat ek is besig om mal te raakie, man. Maar ja, dat is amper tyd vir ons nieuws hoofdtrek, en dan stel nog maar seker werk ons deur aan die rest van die program toe, en onthou, jylle kan contact maak my 082-333-667. Amper tyd vir die verjaarsdag, so ja, ek sien al die boodskap die storm deur met al die voice notes, jylle gee my baie werk, en ek love it, en dan lekker dinge. Maar nou eers, kom ons maak nou eers hierdie series goed klaar, man.
1: Luister FM. Nies hoofdrekker.
0: En die Nies hoofdrekker met lei raag tot by jou Nies om 7. Die mensbaliteit moet voor december aan financiële bestuurvereistes voldoen. Verkiede en Balula sê die ANC kies burgemeesters wat sal dien, nie steel nie. En minstens 13 is oorlede na aardbeving in Japan. Dit is jou Nies hoofdrekker, dit lei raag tot by jou Nies om 7. Het is altijd meer interessant as jou verkoopsding, as jy wat jy op die papier skryf, wat jy as jy die kar verkoop, jy weet, is altijd my interessant, jy weet, as jy het nou van enige iets, as jy in die courant adverteer, dan sê hulle vir jou, okay, jy verkoop een kar, jy het nou 35 woorde, wat jy kan gebruik, ek meen, sekerlik kan jy nie paragraaf gaan skryf oor wat, jy betaal per woord of per spasie wat jy gebruik op die oppervlak van die bladsy, en dan denk ek altijd, is vir my weird, want dan moet jy in 35 woorde, hierdie ding baie mooi verduidelik, verstaan jy, laag kilo's, goeie motor, op papier, bladibladibla, en dan probeer jy soveel as moontlik, en het voel rarig vir my, of die politieke partij net 35 woorde het, en hulle probeer net die belangrikes insit, soos Fikide en Balula sê die ANC kies burgemeesters wat sal dien, nie steel nie, Die draw by a weird.
2: On your marks, get set.
3: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
4: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
3: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
4: We learn, we laugh, and we try new things every day.
3: With a proud culture of academic distinction, sporting success and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
4: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
3: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence and excellence shapes the future.

0: Diana, Diana, so van afbelaven, wat hem lekker hier draaien. En eet voor het Fatman Camp Commandant in Kudden met 6-7. 6-7. Oh man, is amper lekker tijd voor ons. En dan zeggen jullie, dit is absoluut lekker om samen met jullie te kijken vermoeden. En we niet zeggen, volgende spelen Candle in the Wind. En ik weet, Goodbye England Rose was voor de einde, maar get Tommy. So het was just herdenken voor haar, voor die mensen mij nog skel. Daarom niet te veel geskelly. Maar net om te zeggen, jullie is vroeg kwaai met mij vermoeden. Ek het een klein haarkie hou. Ek kan nie alleen die goeders vat, dit is vir my verskriklik moeilik om die hele tijd so dit hierdie geskellerheid te vat. Asseblief. Okay. Ek het nie geweet, ek kan my stem so maakie. Maar ja, dit is wat het is. 15 minuten net aan die tijd van 8 is amper tijd vir my om julle te groet. Gloor het of gloor het nie. Stel nog maar zeker werk ons deur na Jankai se tyd team. En dan lekker deervat. Maar ja, super trots op die staat om ons spelen en ons mannen en mannen wat deertrek daar. Vooral Pieter Koetse, wat gister het geswem het. Maase kinders, die ou het vir jou ver voorloper gespeel op al die dinge. So ja, I don't know man. Net toe praat ek natuurlijk oor die ryk vrystater. Soek een jong breid met bybelse beginsels, een beloof van erfborsie van 5 miljoen rand. En ek sê baie mense sê vir my, dis een rooi vlag, een red flag. I don't know. Miskien weet hy hom net wat hy wil hê en hy weet daar is mense waar hy oor toekoms en dan sit hy maar die 5 miljoen aan neer. Ek dink net hierdie oom gaan meer applikasies kry as wat boersoeke vrou nog ooit hulle hele lewe gemaak het. So ek voel net dat hierdie oom wat nou sê hy soek vrou met Bybelse beginsels, maar hy gooi klaar die geld in en die familie wat daar afstaan kry 100k, net 100.000 rand om jou dogter af te staan aan my. En dan kreeg 5 miljoen ook, gegarandeerd. En hier is een afgetrede advokaat, like hierdie oom is of hy werk nog as advokaat, hy is hele right, vrystaatse boer en een succesvolle advokaat. En, ja, I don't know, ek voel net hierdie is een TV-program op sy eie, nee? Soek een advokaat sy maat, or something like that. Ek denk ons kan een ding deertrek. Advokaat soek sy maat, en ek sal hem host. Met liefde, julle kan met my kom gesels, ek denk het sal baie interessant wees.
1: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het een vat aan my.
2: Raad die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai vir een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Macy, Macy, Moki, Crazy, Crazy, dat tielik niemand anders is Doran Yoka met Macy, Macy. Hier bij Lekker Luister, Stasi. Arie Oudanigens en verder in die wereld, P.T. Aunt Matthews en Tanya van Graan. Wat voor ons lekker Afrikaans dier trekt daar, maar het is tijd voor mij om voor jullie te groet. Net wie jullie sê, Mount Fletcher, zo in die punt van die Ooskaam, krijg beautiful snow op die oomlik. Sneeuw wat val daar, lyk ijsig koud, maar toch so prachtig. So ons is heewig blij vir hierdie mooi aansig. So my kant af, cheers vir eers, dames en heren. Ek vang jullie morgen vol spanning en Lisa is weer terug. Ek voel gloos, sy sal weer 100% wees teen morgen. Maar ek vang jullie morgen, selle plek, selle tyd, die lekker luister Stasi. JK is net die naam, JK B, Jacques-Kilian Branch. Van maandag tot vrijdag, 9 tot 12. Cheers vir eers.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

lekker muziek van Rihanna. En al tijd om te leven, 9 minuten weg van die uur van 10. Dan sit nuus tyd, 10 oor 10 is het Boerepompie. 20 oor 10 gesels ek met Steve Ashley, natuurlijk bekend vir die Staccatos, met Cry For Me, en hy het Afrikaanse lied wat hy vandag vrystel, so ons gaan lekker met hom gesels, maar ons gaan terug na 1989 toe. Kan jy hom onthou, die bekende Richard Marx, right here, waiting for you.

So my Richard Marks right here waiting for you. Laaste boodskap, goeiemôre. Wil net graag ons klein sis Malien wat vandag 70 jaar oud is sê baie geluk met jou 70 jaar oud. Jy is so kosbaar vir ons. Mag die Heer jou seën met vrede en vreugde. Baie liefde ou sis Anne en Zelda Davis. En dis aan ons klein sis Malien wat 70 is vandag se Malien. Daar's mooi wense vir jou. Tyd vir een lied tot en met 10 uur en dis Irene Louise van Wyk met stikkende ruite.

En het was Jay geweest, daar so met Dans die Vlamme dood en het voor het Leani my met Bikkie Benoni. Die tijd is so amper 5:01, dis amper tijd vir die nies. En jy kan hier saam met my en Jelis Meiring Brits. Ek staan bykie in vir Etienne vandag, wat toch so klein bykie oorlik is, maar ek is seker, hy gaan morgen weer reg wees om hier saam met jou te keier. Dis ons so laaste boodskapie wat ingekom het van Conroy af. Hy sê, goeiemiddag Etienne. Is Niels vandag, Conroy, maar maakie saakie. Conroy wens al die getrouwe lekker luisteref en ondersteuners een wonderlijke woensdag toe. En ek geniet jou pykprogram. En hy het een versoekie daar deurgestuur, Conroy. Ek doe nog nie versoek in die eerste en die laaste uur. Maar ek gaan jou boodskap hier probeer hou en probeer om nie te vergeet nie. Right, kom ons gaan maak gaan nog vandag van Oulaas muziek en dan is het tyd vir die nuus.

0: ZA, and of course the website wesellhouses.co.za. Until next week, guys, thank you very much.
1: Awesome. Thank you. Thanks, awesome.
0: Have a lekker week.
2: Thank you too.
0: I say it's your property plot. Ons aan met jou musiek. Niels is terug met jou nuus en ek gaan saam met jou nog kuier tot en met 3 uur.
3: Ek wonder waar's my geld heen. En dan denk ik aan mijn ma. Ze is altijd gezien.

se plek. Oos te van die berg, waar ek mos kan herinneringe maak. Al het ek skaars die geld om rond te staan. So geen my

was langs mij, weer langs mij. Dus alsof je hem al neergezakt op mij.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

was los en die drink wat sy wil drink het nie eens duur gekos. Ek kom vragies waar my oë nie van haar mond af hou. Ek het daai hand al geweet dat ek met haar wil trou. Al wat ek wil doen, al wat ek wil doen, al wat ek wil doen is om vir haar te soen. Al wat ek wil doen, al wat ek wil doen, al wat ek wil doen is om vir haar te soen.

Een bakkie rij op die sinkplaat pad, Mali en haar pa. Die sterk man wat haar hand kan vat, haar lijfie ver kan dra. Sukkel teen die opdrang uit, die engine dreun tot boe. Soek na daar die afdraaipad, die pad waarin ons gloe.

en gauw tengeling. Ik raak bang en ik ga bleien in kap. Koop van mij een posie waar ik safe kan slaap. Maar die zee is bloody cold en je kan niet zwem. Die wind wij mij terug tot die en gauw tengeling. Woep, gauw

volg ons op Instagram @luisterfm. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

slecht koud en hier in Middernagland, net een helpende hand, net een iets voor die aand. Ek delf in die myne vir die silver sikkels, dis een groot gesikkel, daar is niks meer oor nie.

meneer, as die blauwtrein kom, tot die blauwtrein uit die hemel kom. Meneer, as die blauwtrein kom, tot die blauwtrein kom.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.